doen. Wie dat iets miezen, dat wat wil ik niet doen, nee. Roch in die op alle Fransen. De courant, je mag even. Dat hoeft me een verrekeet. Alleen zij schieren op zief gerissen.